Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, een dienst tot eer van ons levende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou mijn kreet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij je.

kleur jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vreemde zon. Na vreemde plek te vaak, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

0: Speeltijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, man, allemaal bezig op kantoor. En Charlotte sê, die enetjie van Dirkie Smit geniet. Dit was natuurlijk die maandag se tiers. Nou, 10 uur kan julle luister na die In en Om SA span met hulle interessante program. En splinter nuwe enetjie wat ek wil speel, is die een van Kombuisbeskuit. Gee my plaas.

Nee, ja, dit sluit vir my om julle te groet. Ek is op pad, sterk op pad in naweek toe. Môre, lekker Vrydagoggend saam met my, 9 uur op kantoor. Hoe later, hoe kwaader. Geniet jou dag.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is wel geld. Dus toch ook kiezen we ons te van bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal nog eens fouten, maar het is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het gaat voor ons te denken, nou dat alles wat gebeurde. Daar is altijd zeker goed, wat ik weet, ze kon gekeerd. Maar die leven werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles, wat er al voor mij betekent. Het is wel je minder, zodat ik wel leer dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net als onze beerste rivier. De leven zijn dingen maar toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen gemak raak. Ik ben toch aan die daad tot klaar. Toen kon gestapt op piekjes, piekjes toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van kan gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hij soefres so sterk, so moerig soos een dagaboy. Man, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat.

Lekker Jenny, Jan Blomdaal gewees, met seker een van sy gunsteling en mees bekendes. Andriet is volgende met druppel in die see.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou so amperkies 5 minute voor 6. Want nou Jolanda kan ongelukkig nie vanaand om 7 op lig wees nie as gevolg van die krag wat nie kon laai weens die bewolkte weer nie. En dan om 8:00 is dit Marius Brits met Skuins voor die naweek. Ek gaan jou nou groet, jylle met 'n heerlike aand.

Skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanavond is. Hier om die klavier saam met my, Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Soos ons al dikwels genoem het, Koenie de Villiers se lirieke is gedigte op hulle eie. Daar hoef nie eers musiek of instrumente by te wees nie, maar net om dit te lees. En somtijds is daar een baie diep filosofiese inslag, soos hierdie van een van sy vroegere albums, Die Reisiger, was die plaat se naam af. En hierdie een se naam is, Waar vind my gees asiel?